des Fingerdinges, nicht was Fingerhardes. Meneer Dinges, die is dol op componeren. Hij zit altijd met zijn neus in de muziek. En de kinderen die bij hem komen studeren, ja, die melden zich altijd een poosje.